Kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip De Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan, die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlins, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT. Wow.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op Belsimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij Belsimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een Simoli van Simyo. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze het naar omstandigheden goed. Een van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weidebeent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Sint Michielsgestel en Waardenburg over 11 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

Ja, Madonna wordt natuurlijk regelmatig gedraaid hier bij BNT. Huh? 1986, papa, don't preach. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, maandag. Je hemelvaartsweekend is voorbij. Je bent weer onderweg naar je werk. Daar gaan we weer.

Meghan Trainor. Made You Look. Suzanne en Freek, de nieuwe halverwege. En uit de top 40, Turn the Lights Off van Justin. Het is de maandag 18 mei. Ja. Als we naar buiten kijken, dan regent het. Ik zag dat ongeveer 30.000 mensen in de Duitse stad Pforzheim... die hebben hun huis moeten verlaten vanwege een vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, de bom die werd gevonden tijdens werkzaamheden... en werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht. En in de stad ten westen van Stuttgart... daar is een gebied afgezet geweest van 1,5 kilometer. Ja, dan bij een Oekraïense droneaanvallen op de Russische regio Moskou... in de nacht van zaterdag op zondag... zijn volgens Rusland meerdere mensen om het leven gekomen. Het was de grootste Oekraïense aanval op de regio in een jaar tijd... En de gouverneur van Moskou die spreekt van een grootschalige aanval. Ja, en Zelensky heeft dat gistermiddag bevestigd... dat Oekraïne aanvallen heeft uitgevoerd op de regio. We willen de Russen hiermee duidelijk maken... dat ze een einde moeten maken aan de oorlog. Heeft u wel gelijk in, hè? Want door die aanval van Oekraïne komt natuurlijk Rusland ook weer met een antwoord. Hè? En gisteren werd ook bekend dat de economie in Israël... is in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk gekrompen... als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het statistiekse CBS-bureau, zullen we maar zeggen, van Israël... heeft de cijfers gisteren bekendgemaakt. Dus die gasten werken ook op zondag. Oké dan. Radio BNT, laat ons weten wat jij wil horen. Doe dat via radiobnt.nl.

Ja, onderweg met de muziek van BNT. Jaren 90 R.E.M. Losing My Religion. Ja, Shawn Mendes hadden wij nog voor je. En The Breakfast Club met Right on Track. Het is 7:30. Een goede ochtend.

0: Ja, de eerste helft van deze week verloopt nog een beetje wisselvallig. Vandaag nog kans op pittige regenbuien, afgewisseld met wat zon. Morgen is het een lange tijd druilerig weer. En ook woensdag trekken er felle buien over het land. Het begint wel wat warmer te worden dan vorige week. Want de temperatuur ligt de komende dagen zo rond een graadje of 15. Ja, vanaf donderdag. Dan gaat het weerbeeld veranderen. Het gaat dan schijnbaar lange tijd droog blijven. En de temperatuur gaat oplopen naar 25 graden. Ja, op dit moment in Roermond is het trouwens 10 graden. Nou, dan Flitsmeister even een aantal controles voor je op de N266 Nederweert. Dat wordt gecontroleerd bij 63.4. En de N275 Maasbree bij 9.6. En ik heb een controle voor je op de A73 tussen Echt en Venlo. Ik heb er een tweetal staan bij Flitsmeister bij 18.6 en bij 24.3. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er niet. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg over 9 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 met daar 10 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef 7 met een kwartier tijdverlies. A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio BNT.

0: Ja, Lady Antebellum.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Need You Now. Daarvoor Davina Michelle. Still Champagne. En uit 2002 Junior Senior. Move Your Feet. Het is de maandag 18 mei. Een goede ochtend. Ik zag dat Barbara Streisand, die is komende zaterdag niet aanwezig op het filmfestival van Cannes om de Gouden Palm in ontvangst te nemen. Ze is namelijk aan het herstellen van een knieblessure. En daardoor kan ze helaas niet aanwezig zijn, dat zegt ze. En dan de laatste aflevering van Carrie op vrijdag is offline gehaald. Omdat een van de gasten wordt vervolgd voor betrokkenheid bij omkoping. En ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. Ja, en de redactie zou dit pas na de opnames hebben ontdekt. Ja, hij vertelde in de uitzending van 15 mei over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen.

omkoping. En ook dat hij is veroordeeld voor misbruik. Dan David Beckham en Victoria Beckham. Die mogen zich volgens de jaarlijkse rijkenlijst van de Britse krant The Sunday Times miljardair noemen. Het gezamenlijke vermogen van de familie wordt geschat op ruim 1,1 miljard pond. En dat is bijna 1,3 miljard euro. Ja, en daarmee is David Beckham de eerste Britse oude sporter die de grens van 1 miljard pond overschrijdt.

Ja, en dan Dara. Die kon een uur na haar Songfestival Triomf in Wenen nog nauwelijks geloven dat ze het muziekevenement op haar naam had geschreven. Ik heb geen idee wat hier op dit moment gebeurt, verklaarde de 37-jarige Bulgaarse op de afsluitende persconferentie. Ja, de zangeres die won verrassend van de grote favorieten met het nummer Bangaranga. Bangaranga. Ja, en de Bulgaarse publieke omroep die was zeer blij natuurlijk met de eerste Bulgaarse winst op het Songfestival. Ik ben blij en trots dat ik kan zeggen welkom in Sofia volgend jaar. En dan de actrice Jodie Carner, die gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe HBO-serie The Chain. Dat heeft de Hollywood Reporter gisteren bekendgemaakt. De serie waarin de Britse actrice te zien zal zijn is een verfilming van het gelijknamige boek van Erin McKinty. Ik zag dat Kylie Minogue die wil weer op tournee ter ere van haar 40-jarige carrière in de muziekindustrie. Ja, dat heeft ze verteld met een interview in de Sunday Times.

Ja, Shabushi am Blink Twice. Daarvoor de jaren 80 voor Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Zoe Veerman die heeft zich gisteren stevig uitgesproken over Ronald Koeman. De middenvelder van PSV heeft namelijk geen behoefte meer aan een belletje met de bondscoach van Oranje. Nu hij ook niet naar het WK voetbal gaat. Hij stelt zich niet meer beschikbaar voor Oranje zolang Koeman de bondscoach is. Dat zei hij gisteren tegen ESPN. Ja, als je met zulke persconferenties komt en zegt dat mijn karakter niet goed is, dan ben ik er op een gegeven moment wel klaar mee. Het is zijn keuze. Maar zeg dan dat je gewoon andere keuzes maakt en kom niet met argumenten over mijn karakter. Al dus Joey Veerman heeft hij wel natuurlijk gelijk in. Zo meteen naar achterbij terug, wordt wakker plaat. En wie van de artiesten is er vandaag jarig? Maar eerst deze, op Radio BNT. De nieuwe van Teddy Swims.

0: Day. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: 3MT. Dit is de nieuwsupdate.
9: In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio PNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 8. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Erik Kreutzer.

Michael Cimbello nog een keertje. En She's a Maniac. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is mama maandag. En een volle werkweek. Vijf dagen moet je misschien wel werken. Maar daarna heb je wel weer een hele korte werkweek.

0: TikTok, TikTok.
1: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
2: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

and I Follow Rivers. Daarvoor Senna samen met Donnie. En waar blijf je nou? Ja, je baas zal wel denken, waar blijf je nou? Al zo lang vrij gehad. En Bruno Mars hadden wij voor je met I Just Might. Ja, de Duitse politie heeft trouwens een tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf. Bij het incident zou één man lichte verwondingen hebben opgelopen. Ja, de autoriteiten weten nog niet hoe het dier heeft kunnen ontsnappen. De gewonde man die werd uit het tijgerverblijf gered en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft verder geen details vrijgegeven. Ja, wat moet je nou met een tijger, hè? Privé. Ja, volgens de politie is er geen gevaar meer voor de omgeving. En zijn er geen aanwijzingen dat er andere dieren zijn ontsnapt. Ja, de een heeft een kat, de ander heeft een hond. En de ander een tijger. Even een lekker tijgertje spelen. Ja, ik zag ook voorbij komen dat de huizenmarkt is een beetje afgekoeld. In het eerste kwartaal van dit jaar werd er gemiddeld nog 3,7% overboden. Dat blijkt uit de cijfers van de makelaarsvereniging NVM. Nou ja, en hoewel er toch wordt overboden, verschilt het natuurlijk sterk per regio en type woning. Op een tussenwoning wordt meestal meer overboden dan op een 2-onder-1 kapbewoning. En ook zijn de stadswoningen populair. Het is een beetje ingewikkeld om te bepalen hoeveel geld je wilt bieden op een woning. Je wilt niet te veel betalen, maar ook niet te weinig. De makelaar uit het Brabantse Nuenen, die zegt, jongens, doe dat wel, dat overbieden, maar probeer toch nog niet al je spaargeld mee te laten bieden. Ja, en gisteren een hele hoop onrust wil ik niet zeggen, maar er is toch wel heel wat aan de hand geweest gisteren. Want het horlogemerk Swatch heeft gisteren opgeroepen om niet massaal naar de winkels te komen voor het nieuwe horloge. Dat is uitgebracht met het luxe merk Piquet. Ze hebben afgelopen weekend wat winkels wereldwijd moeten sluiten. Er was chaos ontstaan door de enorme toestroom aan klanten. Dan doe je het goed als bedrijf.

0: Calho în Dancing Feet.
1: De wordt wakker plaat.
0: Daarvoor die prachtige van Don Henley, The Boys of Summer. Ja, het is bijna 8:30. We kregen een berichtje binnen, even kijken via de WhatsApp. Van Ramon Knippenberg. Nooit van gehoord. Ramon Knippenberg uit Horn. Hallo, luister al een tijdje naar Radio BNT. Geweldige muziek. Ik vroeg me af of jullie ook muziek draaien van Johnny Bristol. Is eigenlijk de muziek voor de zaterdagavond met de Party Night met Rosé, hè? Nou, beste Ramon Knippenberg uit Horn. We gaan

0: Ramon Knippenberg uit Horren. Vroeg hem aan, deze van Johnny Bristol. Ja, heb je ook een verzoekplaatje? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Nou, we kijken even naar buiten. De eerste helft van deze week verloopt nog wisselvallig met wat regen. Ook vandaag kans op pittige regenbuien. Afgewisseld met wat zon. Morgen is het een lange tijd druilerig weer met regen, zon. Ja, het is niet lekker. Woensdag trekken er ook pittige buien over het land. Wel wordt de temperatuur iets warmer. Namelijk een graadje of 15. Ja, we moeten even volhouden, want vanaf donderdag dan gaat het weerbeeld flink veranderen. Het blijft dan lange tijd droog en de temperatuur gaat flink oplopen richting de 25 graden. Nou, Flitsmeister meldt 69 snelheidscontroles in Nederland. In het zuiden zijn ze aan het controleren op de A73 tussen Echt en Venlo. In beide richtingen bij 24,4. De N266 Nederweert bij 63,4. De N275 Maasbree bij 9,6. En dan heb ik nog voor je de A79. Dat wordt gecontroleerd bij 0,2.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 8. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. VNO-NCW Brabant-Zeeland roept het kabinet in een brandbrief op om de overbelasting van het stroomnet per direct als nationale crisis te behandelen. De oproep is mede ondertekend door de gemeente Eindhoven en waarschuwt voor Utrechtse scenario's.

studio's, maar vanaf juli een totale stop geldt op nieuwe aansluitingen. Volgens de organisatie moet een infarct in economische topregio's zoals Brainport, Eindhoven, koste wat kosten worden voorkomen. Ze pleiten onder meer voor een noodwet om procedures te versnellen en voor betere openheid van netbeheerders over beschikbare capaciteit. De oprit naar de snelweg A79 bij Hulsberg is afgelopen nacht korte tijd afgesloten geweest vanwege een autobrand. Rond 2:20 vloog een personenauto tijdens het rijden plotseling in brand. De bestuurder wist het voertuig snel op de vluchtstrook te parkeren en kon ongedeerd uitstappen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En een exclusieve Porsche 911 die zondagnacht werd gestolen in het Brabantse Bokstel is na een vlucht gecrashed in Limburg. De diefstal vond rond 3:00 s'nachts plaats, waarna agenten uit Eindhoven de auto al snel op het spoor kwamen richting het zuiden. Na de crash sloegen de inzittenden te voet op de vlucht, maar na een zoektocht heeft de politie uiteindelijk in Maastricht 3 verdachten kunnen aanhouden. De recherche heeft de zaak nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Ja, Jesse Glynn en Hold My Hand.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Kurt Nielsen, She's So High. High. Ja, de maandag 18 mei zag dat het Franse Openbaar Ministerie die onderzoekt de rol van de Franse handlangers van Jeffrey Epstein. Een tiental nieuwe vermoedelijke slachtoffers die hebben zich namelijk gemeld met beschuldigingen tegen onder andere een Franse modellenscout. Aanleiding van het onderzoek zijn eerder openbaar gemaakte documenten over Epstein. En ik zag dat Christo Fernandez, die is vooral bekend als voetballer Dani Rojas uit de serie Ted Lasso, die keert terug op het echte voetbalveld. De Mexicaanse acteur heeft namelijk een contract getekend bij een Amerikaanse voetbalclub. Dan Tom Brady, die struinde tijdens de Gucci Resort modeshow in New York voor de eerste keer in zijn leven over de catwalk. En naast de voormalige American voetbalspeler maakte ook topmodel Cindy Crawford en tv-persoonlijkheid Paris Hilton deel uit van die modeshow. Dan Will Smith, die gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe actietriller Supermax. De 57-jarige acteur die kruipt voor dit project in de huid van een FBI-agent. Amazon heeft wereldwijde distributierechten gekocht voor een bedrag van circa $70 miljoen. En de productie zal de bioscopen overslaan en direct exclusief te streamen zijn via Prime Video. Ik zag ook dat Zoe Kravitz, die was ook hier in Amsterdam bij het concert van Harry Styles. En dan de biopic van Michael over de beginjaren van Michael Jackson heeft in bijna 4 weken tijd wereldwijd $703 miljoen opgebracht. Dat heeft het Amerikaanse vakblad Variety Magazine bekendgemaakt. Ja, en dit liedje staat schijnbaar weer overal in de streaminglijsten. Ja, dit is Billie Jean op BNT.

Ja, voor het eerst sinds 2009 staat dit nummer weer in de top 10 van de single top 100. Ja, Billie Jean bereikte in 2009 de hoogste positie ooit in de hitlijst na het overlijden van Michael Jackson. En toen stond het nummer 2 weken op de 3e plek. Maar nu is hij weer gekomen binnen de top 10 van de single top 100. In totaal zijn trouwens 10 nummers van Michael Jackson in deze single top 100 te vinden. Ja. Ik denk dat de familie weer lacht. Door de royalties wat ze weer allemaal binnenkrijgen. Hè? Ik heb de jarige voor je voor deze maandag 18 mei. De bekende profvoetballer uit België. Voormalige profvoetballer uit België, volgens mij. En hij heeft heel veel gespeeld bij PSV. Of komt hij in Nederland? Erik Gerrits. Erik Gerrits, die wordt vandaag 72 jaar. Gefeliciteerd. Saskia Mulder, Nederlandse actrice, wordt vandaag 53. Tina Fey, Amerikaanse schrijfster en actrice, 56 geworden. De bekende Engelse zanger Albert Hammond. Die wordt vandaag 82 jaar. Dan Spencer Breslin, Amerikaanse acteur en muzikant. Hij speelde, of hij drumde van 2009 tot 2012 in de groep Styx. Hij wordt vandaag 34 jaar en vandaag is ook jarig Amerikaanse zanger Jack Johnson. En deze Jack Johnson, hij komt uit Amerika. Hij was een bekende surfer. Zijn vader was een prof surfer in Hawaii. Hij wordt vandaag 51 jaar. En in 2006, 20 jaar geleden, bracht hij deze muziek uit. Je hoort het nu op Radio BNT, Upside Down.

0: deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. 1 van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat nog een wat langere file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Erik Kreutzer.

Ja, 1985, aha. Je hoort eens nog een keertje met Take On Me. Vrienden, het is de maandag. De dag dat je weer onderweg bent naar je werk. Of inmiddels al op je werk bent aangekomen. Laat het ons weten als je momenteel luistert naar BND. Waar dat is. Welk bedrijf. Maak een beetje reclame. Dus laat ons weten via radiobnd.nl.

Ik zie dat Marcel, die luisterde weer naar BNT. Ja, we nemen je overal mee naartoe, keukens plaatsen. Ook hier in Weert, Radio BNT. Groetjes, Marcel. Dankjewel. Dan kregen we een berichtje uit Niek. Uit Eindhoven van Niek. Hallo, hier in Eindhoven luisteren wij ook naar BNT. Groetjes van Niek. Dankjewel.

naar BNT Radio. Goedemorgen. Ik zag dat de politie heeft trouwens 74 verdachten van oplichting geïdentificeerd. Dankzij een grootschalige campagne tegen bankhelpdeskfraude en nepagenten. En daarvoor zijn de beelden van 100 verdachten gedeeld. En de leeftijd van de verdachte varieert van 14 tot 42 jaar. Ja, van de 74 verdachten waarvan de identiteit bekend is, hebben 34 personen zichzelf gemeld bij de politie. De andere 40 zijn door de tipgevers herkend. Inmiddels zijn er 38 verdachten verhoord. En bij de andere vermeende oplichters is er in veel gevallen een verhoor gepland. En na enkele verdachten wordt nog onderzoek gedaan. Nou. Ja, en dan Max Verstappen. Die leek gisteren hard op weg naar een droomdebuut in de 24 uur van de Nürburgring. Totdat de Mercedes van het team plotseling snelheid verloor en zijn teamgenoot langzaamaan rijdend de pits inkwam. Ja, helaas een kapotte aandrijfas. 38e plek, dus ja. Maar ja, laten we eerlijk wezen, Max Verstappen heeft natuurlijk wel indruk gemaakt daar in Duitsland, bij de Nürburgring. Ik zag dat ze 382.000 toeschouwers hebben. Ik weet niet wat een kaartje kost. En Annelies via de stream, ook aan het luisteren naar BNT.

0: at the weekend and save your tears. Even nog een update van de snelheidscontroles van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A73 in beide richtingen tussen Echt en Venlo bij 24.4. De N266 Nederweert bij 63.4. En de N275 Maasbree bij 9.6.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. VNO-NCW Brabant-Zeeland roept het kabinet in een brandbrief op om de overbelasting van het stroomnet per direct als nationale crisis te behandelen. De oproep is mede ondertekend door de gemeente Eindhoven en waarschuwt voor Utrechtse scenario's waar vanaf juli een totale stop geldt op nieuwe aansluitingen. Volgens de organisatie moet een infarct in economische topregio's zoals Brainport Eindhoven kosten wat kosten worden voorkomen. Ze pleiten onder meer voor een noodwet om procedures te versnellen en voor betere openheid van netbeheerders over beschikbare capaciteit. De oprit naar de snelweg A79 bij Hulsberg is afgelopen nacht korte tijd afgesloten geweest vanwege een autobrand. Rond 2:20 vloog een personenauto tijdens het rijden plotseling in brand. De bestuurder wist het voertuig snel op de vluchtstrook te parkeren en kon ongedeerd uitstappen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En een exclusieve Porsche 911 die zondagnacht werd gestolen in het Brabantse Bokstel is na een vlucht gecrashed in Limburg. De diefstal vond rond 3:00 s'nachts plaats, waarna agenten uit Eindhoven de auto al snel op het spoor kwamen richting het zuiden. Na de crash sloegen de inzittenden te voet op de vlucht, maar na een zoektocht heeft de politie uiteindelijk in Maastricht 3 verdachten kunnen aanhouden. De recherche heeft de

Bijna 14 jaar geleden een hit voor Usher en David Guetta. Without you. Ja, wat zouden we zonder je moeten? Jij als luisteraar van BNT. Daarvoor Christina Aguilera samen met Ricky Martin, Nobody Wants to be Lonely. En de jaren 90 voor Dr. Alban, Sing Hallelujah. Ja, een 67-jarige vrouw die is gisteren overleden na een aanval door een kudde koeien. En dat gebeurde in Oostenrijk. Ze was samen met haar man aan het wandelen toen het dodelijke incident plaatsvond. Haar echtgenoot raakte trouwens zwaar gewond. Het gebeurde gistermiddag rond 00:30 in een weiland bij Oberlinz in Oost-Tirol. En daar stond een kudde koeien van zo'n 50 koeien te grazen. Ja, dan kom je daar dan als echtpaar wandelend aan. Denk je van, hé, leuk koeien. Hè? En toen werden ze aangevallen door die kudde koeien. En ja, die vrouw heeft het niet overleefd. En dan twee straaljagers. Die zijn gisteren tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de Amerikaanse stad Boise. De vier inzittenden van de gevechtsvliegtuigen die konden veilig het toestel verlaten met hun schietstoelen. Oh.

0: Ja, binnenkort hoor je er meer van. Van deze Stella, Lefty en Bast.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, we gaan afsluiten voor deze maandag. Ik zag dat SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, die gaat naar de Amerikaanse beurs. Het is een beursgang waar heel veel oren naar is. Nou ja, SpaceX is inmiddels ook een AI-bedrijf geworden. Het is niet zo vreemd dat AI-bedrijven op dit moment kijken naar een beursgang. In sommige gevallen is er simpelweg geld nodig. Maar ook was het de afgelopen jaren minder aantrekkelijk om de beurs op te gaan, omdat de geopolitieke onzekerheid en de handelstarieven van de Verenigde Staten goed in het eten gooiden. Maar de SpaceX, die gaat waarschijnlijk 12 juni naar de beurs. Hey, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Strakjes Duncan in de middag. We hebben José tussen 4 en 6. En vanavond ethisch muziek in het ethisch café met Raoul Moro. Ik laat je achter met de top 3 op nummer 3. De nieuwe van Wesley Bronkhorst. Ik drink José. Op 2 aangevraagd door Maurice. Orchestral Maneuvers in the Dark met Enola Gay. En op 1. De nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.
2: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag.

0: BNT.
1: BNT.
0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knor kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
3: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bouwen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen?

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. VNO-NCW Brabant-Zeeland roept het kabinet in een brandbrief op om de overbelasting van het stroomnet per direct als nationale crisis te behandelen. De oproep is mede ondertekend door de gemeente Eindhoven en waarschuwt voor Utrechtse scenario's waar vanaf juli een totale stop geldt op nieuwe aansluitingen. Volgens de organisatie moet een infarct in economische topregio's zoals Brainport Eindhoven koste wat kost worden voorkomen. Ze pleiten onder meer voor een noodwet om procedures te versnellen en voor betere openheid van netbeheerders over beschikbare capaciteit. De oprit naar de snelweg A79 bij Hulsberg is afgelopen nacht korte tijd afgesloten geweest vanwege een autobrand. Rond 2:20 vloog een personenauto tijdens het rijden plotseling in brand. De bestuurder wist het voertuig snel op de vluchtstrook te parkeren en kon ongedeerd uitstappen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar

En een exclusieve Porsche 911 die zondagnacht werd gestolen in het Brabantse Bokstel, is na een vlucht gecrashed in Limburg. De diefstal vond rond 3 uur 's nachts plaats, waarna agenten uit Eindhoven de auto al snel op het spoor kwamen richting het zuiden. Na de crash sloegen de inzittenden te voet op de vlucht, maar na een zoektocht heeft de politie uiteindelijk in Maastricht 3 verdachten kunnen aanhouden. De recherche heeft de zaak nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: But you're just a boy.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: We denken na over een koophuis.
9: Dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart? Met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
15: De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld. Vanaf juli een totale stopgeld voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen?
1: BNT.
2: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. WNO-NCW Brabant-Zeeland roept het kabinet in een brandbrief op om de overbelasting van het stroomnet per direct als nationale crisis te behandelen. De oproep is mede ondertekend door de gemeente Eindhoven en waarschuwt voor Utrechtse scenario's waarvan vanaf juli een totale stop geldt op nieuwe aansluitingen. Volgens de organisatie moet een infarct in economische topregio's zoals Brainport Eindhoven koste wat kost worden voorkomen. Ze pleiten onder meer voor een noodwet om procedures te versnellen en voor betere openheid van netbeheerders over beschikbare capaciteit. De oprit naar de snelweg A79 bij Hulsberg is afgelopen nacht korte tijd afgesloten geweest vanwege een autobrand. Rond 2:20 vloog een personenauto tijdens het rijden plotseling in brand. De bestuurder wist het voertuig snel op de vluchtstrook te parkeren en kon ongedeerd uitstappen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En een exclusieve Porsche 911 die zondagnacht werd gestolen in het Brabantse Bokstel is na een vlucht gecrashed in Limburg. De diefstal vond rond 3:00 s'nachts plaats, waarna agenten uit Eindhoven de auto al snel op het spoor kwamen richting het zuiden. Na de crash sloegen de inzittenden te voet op de vlucht, maar na een zoektocht heeft de politie uiteindelijk in Maastricht 3 verdachten kunnen aanhouden. De recherche heeft de zaak nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT. BNT.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna 3/4 van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Met temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
12: Tijd voor de lunchwandeling om die te gaan maken. Of regent het alweer bij jou? Baba.

Wrecker en I Wanna Be With You Everywhere, Fleetwood Mac op Radio BNT. Nou, I Wanna Be With You Everywhere, ook deze week weer tussen 12 en 4, Duncan in de middag hier op Radio BNT. Je ontvangt ons via DAB Plus of radiobnt.nl. Hoef je je niet te vervelen op je werk en kun je gewoon even lekker dansen en meedijnen op de muziek van André Hazes zometeen. Leef is onderweg. You ever heard about that thing? Ook Michael Jackson, Black or White, ga je zometeen horen. I mean that real thing. Half tot zwaar bewolkt vandaag en enkele buien maximaal.

Michael Jackson, Black or White op Radio BNT. André Hazes is daarvoor en Leef op deze maandag. Het is 18 mei vandaag. Welkom Radio BNT tijdens de lunch. Wat kun je vandaag allemaal verwachten? Nou, onder andere de MV Hondius, waar begin mei 3 passagiers overleden aan het Hantavirus, komt vandaag aan in Rotterdam. 27 opvarenden, onder wie 4 Nederlanders, moeten vervolgens een maand in quarantaine. De Nederlanders doen dat thuis. De overige opvarenden worden ondergebracht in tijdelijke woonplekken in de Rotterdamse haven. Verder gaat vandaag het hoge beroep in het grote liquidatieproces Marengo verder in de extra beveiligde rechtbank in Schiphol. Na jaren heeft de hoofdverdachte Ridwan Taghi nog steeds geen advocaat. Het gerechtshof bespreekt met hem zijn verdedigingssituatie. En de eerste verdachte in de moordzaak na een fatale schietpartij in Pannerde in februari vorig jaar staat terecht. Omdat hij nog minderjarig was tijdens een gewelddadige nacht, wordt zijn zaak achter gesloten deuren behandeld. De andere twee verdachten staan dinsdag en woensdag voor de rechter. Wat vandaag een beetje op de planning op Radio BNT. Straks nog een zoekplaatje. Ik heb de vertaalvraag nog voor je. En ook de takeover deze middag nog onderweg. En eerst Sia met...

0: One Republic, I Ain't Worried. Radio BNT. Candy State en daarvoor Young Heart Run Free. Zometeen een nieuw rijtje van 4. Ook op je maandagmiddag. Zometeen 4 hits non-stop achter elkaar op Radio BNT. Daarin onder andere Upside Down van Diana Ross. Kun je even lekker dansen bij de koffieautomaat zometeen. Eerst even kijken naar het weer. Het is half tot zwaar bewolkt vandaag in Limburg en Brabant. Enkele buien mogelijk. Zelfs met hagel en onweer. Maximaal 17 graden vandaag. Morgen overdag is het geruime tijd droog. Enkele opklaringen. Later op de dag ook weer buien. En dan weer die 17 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft met spoed de foto van een minderjarig slachtoffer van de mishandeling in Eindhoven offline gehaald. Vrijdag werden beelden verspreid van een verdachte die op 9 maart twee jongens mishandelde op de Rielse dijk. Door een interne miscommunicatie werd hierbij echter ook een foto getoond van het gezwollen gezicht van een van de slachtoffers, zonder dat de ouders hiervoor toestemming hadden gegeven. De verdachte is momenteel nog geblurred. Hij krijgt een week de tijd om zichzelf te melden voordat zijn gezicht herkenbaar wordt getoond. De grootschalige politiecampagne Game Over tegen nepagenten en bankfraude heeft landelijk al geleid tot de herkenning van 74 van de 100 verdachten. In Limburg is de identiteit van 6 slachtoffers achterhaald, maar de politie zoekt nog naar 4 specifieke verdachten. Het gaat om 2 zaken in Maastricht, waarbij onder andere 25.000 euro werd buitgemaakt door een nepagent, en 2 zaken in Meersen en Gulpen. De beelden van deze nog niet geïdentificeerde verdachten blijven voorlopig op de website van de politie staan. En bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen test vanaf vandaag een nieuw systeem langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg om grondwatervervuiling tegen te gaan. Het zogeheten Eco Roadside Filtration System is ontworpen om microplastics van bandenslijpsel op te vangen. Normaal gesproken spoelen deze schadelijke deeltjes bij regenval rechtstreeks de berm in. Het nieuwe systeem filtert het water voordat het de natuur instroomt. De proef duurt tot en met woensdag op de testlocatie. De resultaten worden in het najaar verwacht. En tot zover het regionieuws op

Laatste in het rijtje van vier van Yves Berendsen. Emma Heesters, alleen met jou. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Sommieu en ook Diana Ross hoorde je Upside Down op Radio BNT. Zo, goedemiddag. Hoe is je maandag? Een beetje opstarten zo na het weekend of ziet er lekker in? In beide gevallen is dit Radio BNT. Benson Boone zometeen en eerst ABC en...

0: rest in peace.
1: Deze man is van de diepe songteksten. Hè? Prachtige plaatband Sam Boone in The Stars, hoor je op Radio BNT. Wist je dat je niet altijd heel veel songtekst nodig hebt om een grote hit te scoren? Wat dacht je van deze? Ken je hem nog uit de 90s, Fiesta? Van The Sun Club? Met de enige tekst hierin, Wepa. In 2003 werd die ook nog gedaan en dat werd een veel grotere hit. En die ga ik zo meteen draaien op Radio BNT. Enig idee over welke track het gaat? Je hoort hem zo meteen naar Pharrell en Snoop Doggy Dogg.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het Hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en Pro die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Met temperaturen tussen de 14 en 17 graden.

Hey, Max en Andy Grammer, The Thing I Love op Radio BNT. Dat fijne station dat je ontvangt in heel Limburg en Brabant. Gewoon makkelijk via je digitale radio, DAB+, of online radiobnt.nl. Duncan hier op je maandagmiddag met The Underdog Project in Summer Jam. Hoor je ook nog lekker zomerse taferelen, terwijl het half tot zwaar bewolkt is buiten. Af en toe een buitje en Tiffany nu op BNT.

Toen was de tekst op van Queen, You Don't Fool Me, La La La. Suzanne vergeet daarvoor in 100 keer op Radio BNT. Goedemiddag, je maandagmiddag. Heb jij even behoefte aan iets anders dan je werk? Even iets anders doen om wat energie bij te tanken? En heb je de lunch ook al gehad? Dan laat ik je even afleiden door onze Facebookpagina, dan wel Instagrampagina. Onze BNT-bus staat weer ergens geparkeerd, ergens in Brabant in Limburg. Aan jou de vraag is, aan de hand van de foto die we online hebben geplaatst, waar staat het BNT-busje deze keer? Je kunt het checken op onze Facebook of Instagram, @radioBNT. Waar staat het BNT-busje deze keer? Laat het ons weten. En dan win je deze week misschien wel een BNT-goodie-pakket. @radioBNT op Instagram, dan wel Facebook. John Parr, St. Elmo's Fire, ken je die nog uit de 80's? Je hoort hem zo meteen naar Our City.

0: St. Elmo's Fire op Radio BNT. Bij het vuur is het altijd lekker warm. In de regio valt het nog wel mee. Maximaal 17 graden vandaag. Wel half tot zwaar bewolkt. En enkele buien over Limburg en Brabant die gaan trekken. Over de provincies, zo moet ik het zeggen. Lokaal zelfs met hagel en onweer. Morgen dezelfde temperaturen, maximaal 17 graden. Iets droger, maar in de loop van de dag komen er dan weer buien. Radio BNT met zometeen een nieuw rijtje van 4 na het regionieuws.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft met spoed de foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline gehaald. Vrijdag werden beelden verspreid van een verdachte die op 9 maart twee jongens mishandelde op de Rielse dijk. Door een interne miscommunicatie werd hierbij echter ook een foto getoond van het gezwollen gezicht van een van de slachtoffers, zonder dat de ouders hiervoor toestemming hadden gegeven. De verdachte is momenteel nog geblurred. Hij krijgt een week de tijd om zichzelf te melden voordat zijn gezicht herkenbaar wordt getoond. De grootschalige politiecampagne Game Over tegen nepagenten en bankfraude heeft landelijk al geleid tot de herkenning van 74 van de 100 verdachten. In Limburg is de identiteit van 6 slachtoffers achterhaald, maar de politie zoekt nog naar 4 specifieke verdachten. Het gaat om 2 zaken in Maastricht, waarbij onder andere 25.000 euro werd buitgemaakt door een nepagent, en 2 zaken in Meersen en Gulpen. De beelden van deze nog niet geïdentificeerde verdachten blijven voorlopig op de website van de politie staan. En bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen test vanaf vandaag een nieuw systeem langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg om grondwatervervuiling tegen te gaan. Het zogeheten Eco Roadside Filtration System is ontworpen om microplastics van bandenslijpsel op te vangen. Normaal gesproken spoelen deze schadelijke deeltjes bij regenval rechtstreeks de berm in. Het nieuwe systeem filtert het water voordat het de natuur instroomt. De proef duurt tot en met woensdag op de testlocatie. De resultaten worden in het najaar verwacht. En tot zover het regionieuws op Radio.

Misschien heb je ze nog wel in de 80's gezien. Ze stonden in Ahoy Rotterdam destijds. Huey Lewis en de News, The Power of Love op Radio BNT. Daarvoor Kygo met Save My Love. Het is 18 mei vandaag. Het is een maandag. En op deze maandag 18 mei duiken we even het verleden in. Wist je namelijk dat je in 1970 voor één dag, voor ongeveer 2,5 euro, dat was zo'n 5 gulden, de Golden Earring gewoon live kon zien? Het is vandaag namelijk 56 jaar geleden dat in Geleen het allereerste Pinkpopfestival plaatsvond. Kun je je voorstellen, voor een paar gulden een hele dag feesten in Geleen? En nu in 2026 richting het festivalseizoen rollen, dromen we stiekem allemaal van die prijzen van vroeger, toch? Vandaag dus 56 jaar geleden de allereerste Pinkpop. En over een paar weken is dat weer zover. De opbouw is al begonnen. Dus mocht je daar naartoe gaan in Landgraaf, dan natuurlijk alvast heel veel plezier. Op Radio BNT zometeen een band die daar ooit wel stond, een paar jaar geleden nog. Keen, This Is The Last Time, hoor je zometeen op Radio BNT. En dit is de man genaamd The Kid Laroi, nu op BNT, met Wave Out.

0: wel miljonair worden, hè? Maar geld maakt niet gelukkig, mensen.
1: De vertaalvraag.
0: Het zou het allemaal wel wat makkelijker maken. Billionaire van Travis McCoy en Bruno Mars hoorde je op Radio BNT. Een nieuwe vertaalvraag voor je. Ik zoek titel en artiest aan de hand van jouw hulp. Ik zoek namelijk titel en artiest bij deze vertaalde songtekst. Hou net een beetje meer van mij. Breng me naar de armen die ik aanbid. Want ik ben totaal aan jou verslaafd. Ben ik mijn tijd aan het verdoen met hopen dat je de mijne zult zijn. Want ik ben totaal aan jou verslaafd. In de idee van welke track het gaat. Ik draai hem zo meteen en raden mag via radiobnt.nl.

0: Day.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaten van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse rechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
3: En dit was de opgave in de vertaalvraag. Ik zocht titel en artiest bij deze opgave. Hou net een beetje meer van mij. Breng me naar de armen die ik aanbid. Want ik ben totaal aan jou verslaafd. Ben ik mijn tijd aan het voldoen met hopen dat je de mijne zult zijn. Want ik ben totaal aan jou verslaafd. Ik zocht hierbij titel en artiest.
2: Duncan Fresh.
3: Werd onder andere goed geraden door Teun. Het goede antwoord in de vertaalvraag was Love Me Just A Little Bit More. De

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Dolly Dos Savoy en Love Me Just A Little Bit More. De middag van de Radio BNT met Robert van Hemert. Jawel, meezingen met Zoet Zout Zuur. Zometeen naar Release Me van Agnes.

Ik had zo graag willen draaien met alleen maar zon buiten, maar dat kan ik je niet garanderen. Het is half tot zwaar bewolkt en pas in de tweede weekhelft kunnen we rekening houden met wat warmere temperaturen, zon en ook droog. Zo'n 25 graden in het komende Pinksterweekend met Morricante. Beetje de zomer najagen met Jekke Jekke, Robert van Hemert ook, Zoet Zout Zuur en Release Me van Agnes hoorde je op Radio BNT. Op je maandag. Maandagmiddag of al even doe je met BNT daar waar de muziek je raakt en daar waar je Michael Bublé zo meteen gaat horen. Haven't Met You Yet na TT. Taylor Swift nu op BNT.

0: Maroon 5. En Christina Aguilera, Moves Like Jagger, Alex Warren en ook ABBA hoor je zometeen in een nieuw rijtje van 4. Dancing Queen is onderweg. Dat is fijn, hoor je zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het is 30 graden bewolkt. Enkele opklaringen vandaag, maar ook flink wat buien over Limburg en Brabant. Als de zon schijnt is het zo'n 17 graden maximaal. Die temperatuur morgen ook. Dan is het ook geruime tijd droog met enkele opklaringen. Maar later op de dag morgen komen er buien. En dan verder, woensdag trekt bij een stevige wind nog een aantal buien over. Maar daarna zou het klaar moeten zijn en wordt het droog, zonniger en warm.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft met spoed de foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline gehaald. Vrijdag werden beelden verspreid van een verdachte die op 9 maart twee jongens mishandelde op de Rielse dijk. Door een interne miscommunicatie werd hierbij echter ook een foto getoond van het gezwollen gezicht van een van de slachtoffers, zonder dat de ouders hiervoor toestemming hadden gegeven. De verdachte is momenteel nog geblurred. Hij krijgt een week de tijd om zichzelf te melden voordat zijn gezicht herkenbaar wordt getoond. De grootschalige politiecampagne Game Over tegen nepagenten en bankfraude heeft landelijk al geleid tot de herkenning van 74 van de 100 verdachten. In Limburg is de identiteit van 6 slachtoffers achterhaald, maar de politie zoekt nog naar 4 specifieke verdachten. Het gaat om 2 zaken in Maastricht, waarbij onder andere 25.000 euro werd buitgemaakt door een nepagent, en 2 zaken in Meersen en Gulpen. De beelden van deze nog niet geïdentificeerde verdachten blijven voorlopig op de website van de politie staan. En bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen test vanaf vandaag een nieuw systeem langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg om grondwatervervuiling tegen te gaan. Het zogeheten Eco Roadside Filtration System is ontworpen om microplastics van bandenslijpsel op te vangen. Normaal gesproken spoelen deze schadelijke deeltjes bij regenval rechtstreeks de berm in. Het nieuwe systeem filtert het water voordat het de natuur instroomt. De proef duurt tot en met woensdag op de testlocatie. De resultaten worden in het najaar verwacht. En tot zover het

Carol op BNT. Als laatste in het rijtje van vier. Straks weer een nieuw rijtje van vier. Vier hits non-stop achter elkaar. Hoor, dan gaat je middag wat sneller. Hard aan het werk vandaag of heb je een vrije dag? Ben je je garderobe aan het omwisselen? Van misschien wel de zomer naar juist de winterkleding. Want brrr, het is echt een beetje koud aan het worden. Hè? Ik hoop dat je volgende week weer de garderobe andersom kan terughangen richting de

0: Radio BNT in die fijne zomerse beat van Aranka. Biggie G hoorde je op Radio BNT. Zometeen heb ik je hulp nodig. Ik geef je nog wat extra werk op je maandag.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want zometeen onderweg de Radio BNT Takeover. Je hebt het zometeen weer voor het zeggen. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Zometeen op Radio BNT. Jij mag het bepalen via radiobnt.nl. Laat me maar weten, waar heb je zin in? Wat wil je horen? Ik hoor het graag via radiobnt.nl. Draai ik het zo meteen naar onder andere...

0: Day.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
0: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor €6,7 miljoen overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog, met temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
17: Zometeen heb jij het voor het zeggen. De Radio BNT.

0: stond op het grootste festival ter wereld, Coachella. En daar stond hij ineens niet met zijn kale kop, maar met een bos haar. Ik denk dat hij een enkeltje Turkije heeft geboekt.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want jeetje, wat een bos haar ineens voor Teddy Swims. Mr. Know-it-all op Radio BNT. Bob Sinclair daarvoor en World Hold On. Goedemiddag, dit is BNT. En goedemiddag, jij hebt het voor het zeggen. De Radio BNT Takeover is bij deze begonnen. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten? Jij bepaalt het nu op Radio BNT. Als je doorgeeft via radiobnt.nl. Radio BNT. Je kunt klikken op stuur een appje en dan gebeurt dat ook. En kun je mij laten weten wat je graag zou willen horen. Zoals Tanja Aldee van Pet Shop Boys en...

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Ik denk dat hier al vooruit wordt gelopen op komend weekend, wanneer Everybody's extra lang free is met Rotella en Everybody's Free, dus uit de 90s. Werd aangevraagd namelijk door Martijn, Donnie en René Vroeger, hoorde je ook Bon Gepakt. En Tanja was er voor It's a Sin van de Pet Shop Boys. En zo banen we onze weg door de takeover. Jij bepaalt de playlist van Radio BNT en mag aanvragen wat je wil via radiobnt.nl. Deze kwam van Niels, Dermot Kennedy, Power Over.

Hell, spannende muziek. Dermot Kennedy, Power Over Me. En Rosetta daarvoor, Everybody's Free. Dermot Kennedy door Niels aangevraagd. In de Radio BNT Takeover, jij vraagt en ik draai. Aandacht voor de laatste plaats van vandaag. Die is aangevraagd via radiobnt.nl. Werd gedaan door Tim. En let op, Tim wil het hele kantoor, denk ik, laten dansen. En je mag ook meedoen. Het dansje is niet heel moeilijk van Village People in YMC.

0: People, YMCA op Radio BNT. Als laatste in de takeover van vandaag. Met dank aan Tim, want die vroeg hem aan via radiobnt.nl. Morgen weer een nieuwe ronde takeover rond 3:10. Nu is het 4:30. Even kijken naar het weer op Radio BNT. Het is 3:30 tot 4:00 bewolkt in Limburg en Brabant. Trekken er enkele buien nog over de provincies. Hagel en onweer zelfs mogelijk. Maximaal 17 graden, morgen diezelfde temperatuur. Geruime tijd droog met enkele opklaringen, maar later op de dag komen er weer buien. Zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Calvin Harris is onder andere onderweg.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 60 hanen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gedumpt bij de woning van een pasgetrouwd stel in Hees maken daarna omstandigheden goed. De dieren werden als een stunt achtergelaten, maar bleken zwaar onderkoeld, kaalgeplukt en verzwakt. De dierenambulance bracht de overlevende 57 hanen naar Stichting Hurmes Dierendhuis in Stramprooi. Dankzij intensieve zorg, warmte en speciaal voer knapt een groot deel van de haantjes inmiddels zichtbaar op. De stichting heeft een inzamelactie opgezet om de hoge medische en voerkosten te kunnen dekken. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven heeft per direct de alcoholwet en kansspelvergunningen van Café 040 aan de Lijnbeekstraat ingetrokken. De horecazaak was al tijdelijk gesloten nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. De intrekking is gebaseerd op het slechte levensgedrag van de leidinggevende. Een van de uitbaters is ook betrokken bij 3 zaken aan de Kruisstraat, waarvan vorige week de vergunningen werden ingetrokken wegens vermoedelijke drugshandel. De sluitingen maken deel uit van een grootschalig onderzoek naar ondermijning in de wijk. En in Drimmelen wordt met man en macht gezocht naar de 1 jaar oude Australian Shepherd Blue. De hond raakte zaterdag vermist toen op de rivier de Amer een boot omsloeg. De 4 menselijke opvarenden konden worden gered, maar van de hond ontbreekt nog ieder spoor. Hondenzoekteam Brabant heeft een grote zoekactie opgezet en zet vanmiddag onder meer een speciaal droneteam in. Ook worden er flyers uitgedeeld in de Biesbos en worden camerabeelden van nabijgelegen restaurants bekeken. Blue is herkenbaar aan een opvallend blauw en bruin oog. En tot zover het regionieuws op Radio B.

De groenste band ter wereld. Stel je voor een Coldplay, Talk. Sienna Spyro daarvoor en Material Lover. En dat komt dan weer uit de film The Devil Wears Prada, de nieuwe daarvan. Hoorde je in het rijtje van vier? Ben O'Brien Adams, Run To You en Calvin Harris met Pharrell. Katy Perry, Big Sean, Babycraft en Feels op Radio BNT. Via DAB Plus en online via radiobnt.nl of via de socials. @Radio BNT, vanochtend daar weer te zien. Sinds vanochtend, het zoekplaatje, onze BNT-bus, staat ergens in de regio geparkeerd in Limburg of Brabant. Aan jou de taak te raden waar die staat. Maak je kans op een mooi goodiepakket. Check dat vooral, @Radio BNT op Insta of Facebook.

wereldartiest Sia. Never Give Up op Radio BNT op de radio. Al waar zo meteen de middagshow eraan komt. Ik weet niet hoe die heeft onderhandeld, maar hij heeft dat goed gedaan, want hij was vorige week weer een paar dagen vrij. Maar hij is gelukkig weer hier. Zometeen na vieren Rosé in de middagshow. Met onder andere Fleming en ook Fergal Sharkey is onderweg. Zometeen veel plezier. Watching

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij je Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: En ook deze week extra goedkoop.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Srukula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof. Dan de A59 Zonzeel Den Bosch bij Afrit Waspik 10 minuten vertraging. De A67 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop nog wel 5 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: A good heart, these days it's hard to find. En nummer 1 hit werd het in 1985 voor de voormalige zanger van The Undertones, Virgil Sharkey. Het is 18 mei 2026, 7 over 4. En goedemiddag, van harte welkom bij de eerste middagshow van deze werkweek op Radio BNT. En heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl, vrienden. En het is overwegend bewolkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperaturen die schommelen tussen de 14 en 17 graden. Ik heb net al even lekker gedineerd voordat ik de show begon. Het was een verlaten lunch, een vervroegd diner. Want zo dadelijk meteen na 6 uur gaan wij beginnen aan de avondvierdaagse. En dat betekent lekker 10 kilometertjes doorstappen. Dus hashtag zit in. Als je nog wil aanmelden, kan dat nog heel snel via... Even kijken hoor, avondvierdaagselandgraaf.nl. Daar kun je aanmelden. Er staat een knop. Als je daarop aanmelden klikt, dan kun je nog even voor de wedstrijd die vanavond begint aanmelden. Je krijgt gratis fruit en water. Nou ja, niet dat dat zo belangrijk is, hoewel. Inwendige mensen moeten natuurlijk ook een klein beetje gevoed worden. Hè? Dat werkt dan natuurlijk ook zo. Hey, hoe was je weekend? Het was een extra lang weekend. Lekker lang. Dankjewel Erik Kerkhoff voor het waarnemen van de show vorige week. En ik ben heel erg blij dat ik weer zelf achter de knopjes mag zitten. Ach, wat heb ik het gemist. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Daar zijn we naar op zoek. Weet jij een leuke, goede, lekkere, lange plaat die je wil horen straks om 4:30? Laat het even weten via radiobnt.nl. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je daar even doorklikt, dan vind je een lange lijst met lange liedjes. En dat zou je wellicht kunnen inspireren om iets leuks aan te vragen. Voor de rest hebben we het nog even over de podcast. De podcast en alles wat zo'n klein beetje ter tafel komt. Ook gaan we nog afscheid nemen van twee mensen die ons helaas zijn ontvallen.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Flemming en Meteor.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123.

laatste. Dotan Harpenau heet die volledig. En het liedje wat je hoorde heette Home. Goed, thuiskomen, dat doe je via Radio BNT. Misschien op dit moment wel dat je thuis uit de auto stapt of onderweg bent naar moeders de vrouw of naar vaders de man. Dat kan natuurlijk allemaal ook. Hè? Geen enkel probleem. Dan hoop ik dat je een lekker begin van de week hebt gehad. De kop van de week, vrienden. De altijd lastige maandag. Die is er weer vanaf. Dat is toch wel fijn, nietwaar? Track-in draaiden we daarvoor van Billy Crawford. En niet nodig. Die was van Fleming en Meteor. Het was mijn weekendje wel, hoor. Wat hebben we zo al meegemaakt? Weet je, Max Verstappen die heeft gereden op de Nürburgring. Die gaat binnenkort weer gewoon de andere wedstrijden volgen, maar dit doet hij dan gewoon even tussendoor nog. De 24 uur van Nürburgring. Nürburgring is het toch? Nürburgring. Harry Styles, die is begonnen met zijn eerste twee concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Heeft hij zaterdag en gisteren gedaan. Hij was zaterdag niet helemaal lekker bij stem. Hopelijk is dat gisteren goed gegaan. Ik heb eigenlijk niks gehoord. En Suzanne en Freek zijn hun reeks van 10 concerten in het Gelderdome in Arnhem afgelopen vrijdagavond begonnen. Vandaag is het 18 mei. En 18 mei, 56 jaar geleden, 18 mei 1970, vond de allereerste editie plaats van het grootste festival van Nederland. Namelijk Pinkpop. En dat is leuk. 56 jaar oud. Pinkpop, dat is toch fantastisch. Dat is een mooi festival. Golden Earring, die traden op tijdens de eerste editie. Maar die stonden niet eens op het affiche. Ja, dat is vervelend. Maar vandaag is dan wel een klein beetje toch een feestje voor Pinkpop. 56, ja, moet je dat vieren? Ja, weet ik niet. Je moet het misschien niet vieren. Maar het feit dat het oudste festival van Nederland 56 jaar oud is, dat wil toch eigenlijk wel wat zeggen. Ander festival, dat vond afgelopen zaterdagavond plaats. De grande finale in ieder geval van de Eurovision Song Contest. Het Eurovisie Songfestival. Aanvankelijk zou Finland winnen, zeiden de bookmakers. Maar Australië maakte ook een goede kans met Delta Goodrum. Uiteindelijk werd het Bulgarije.

0: 당근한
1: Leuk die verandering van ritme, hè? De Bangaranga van Dara. Die won het Eurovisie Songfestival voor Bulgarije. En als het Australië was geweest, hadden we natuurlijk nog een probleem gehad. Want we kunnen met z'n allen niet volgend jaar naar Australië. Of Nederland mee gaat doen, dat wordt over een paar weken pas duidelijk als de Avrotros daar een beslissing in gaat nemen. België zal gedwee volgen, hebben we begrepen. Die kregen volgens mij maar 1-0 punten. Engeland ook, hè? Ook niet veel. Nou, dat was ook niet zo heel veel aan, als ik heel eerlijk ben. Maar wat leuk is, dat volgend jaar dus we naar Bulgarije gaan, omdat Dara won met Bangaranga. En dan gaat in Sofia de omroep BNT, die gaat dat organiseren. Ze hebben daar ook een BNT. Dat is toch fantastisch, vrienden. Dat is toch geweldig. Eigenlijk zijn we een klein beetje Bulgaren. In Sofia, volgend jaar.

0: klein woordje voor ons, hè? Dat is wat hij eigenlijk zong. Maar daar mogen we natuurlijk niet allemaal hard op roepen. Maar ja, hij heeft het wel gezongen. Dus ja, waarom zou je het dan theoretisch niet mogen roepen? Want is dit een hele aardige man trouwens. Ik heb hem bij Park City Live ooit mogen ontmoeten. Daar heb ik hem mogen interviewen. Later is hij nog een keer bij ons in de studio geweest. Toen bij een andere radiozender. En wat maakt die man nog steeds leuke liedjes? Alleen hoor je niet zo al te veel meer van hem. Maar hij is wel leuk. Het is niet Ali B, nee, het is Kenny B en Parijs op Radio BNT. It's My Life, Dr. Alban daarvoor. De swingende tandarts uit Zweden. En komen leuke verzoekjes binnen voor de maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Er komt er eentje binnen van Pierre. Die komt binnen via Radio BNT.nl en die hoorde ik zo. Exact 16:30. Nou ja, zeg, het is fantastisch. Als er maar regie achter dit programma zit, komt het ook allemaal goed. Kijk even naar het weer. Een dag die een beetje koud en nat startte, die is omgetoverd in een dag waarin zon en wolken elkaar afwisselen. Temperaturen variëren tussen de 14 en 17 graden. Vanavond kans op zon en overwegend droog. Dus dat is eigenlijk alleen maar prettig. En langzamerhand verderop in de week gaan de temperaturen steeds verder omhoog. En we krijgen volgens mij een fantastisch Pinksterweekend.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De 60 hanen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gedumpt bij de woning van een pasgetrouwd stel in Hees, maken daarna omstandigheden goed. De dieren werden als een stunt achtergelaten, maar bleken zwaar onderkoeld, kaalgeplukt en verzwakt. De dierenambulance bracht de overlevende 57 hanen naar Stichting Hurmes Dierendhuis in Stramprooi. Dankzij intensieve zorg, warmte en speciaal voer knapt een groot deel van de haantjes inmiddels zichtbaar op. De stichting heeft een inzamelactie opgezet om de hoge medische en voerkosten te kunnen dekken. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven heeft per direct de alcoholwet en kansspelvergunningen van Café 040 aan de Lijnbeekstraat ingetrokken. De horecazaak was al tijdelijk gesloten nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. De intrekking is gebaseerd op het slechte levensgedrag van de leidinggevende. Een van de uitbaters is ook betrokken bij 3 zaken aan de Kruisstraat, waarvan vorige week de vergunningen werden ingetrokken wegens vermoedelijke drugshandel. De sluitingen maken deel uit van een grootschalig onderzoek naar ondermijning in de wijk. En in Drimmelen wordt met man en macht gezocht naar de 1 jaar oude Australian Shepherd Blue. De hond raakte zaterdag vermist toen op de rivier de Amer een boot omsloeg. De 4 menselijke opvarenden konden worden gered, maar van de hond ontbreekt nog ieder spoor. Hondenzoekteam Brabant heeft een grote zoekactie opgezet en zet vanmiddag onder meer een speciaal droneteam in. Ook worden er flyers uitgedeeld in de Biesbos en worden camerabeelden van nabijgelegen restaurants bekeken. Blue is herkenbaar aan een opvallend blauw en bruin oog. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof. Dan de A59 Zonzeel Den Bosch bij Afrit Waspik 10 minuten vertraging. De A67 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop nog wel 5 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Laura Branigan in 1984 en Self Control.
1: Maximaal.

0: En dat was hem, aangevraagd door Pierre via radiobnt.nl. Laura Branigan, Self Control van 12 inch gedraaid. En ook Laura Branigan klinkt...
1: altijd lekker van vinyl.
0: Ja, in 1984 was het een nummer 1 hit. En het liedje stond in 2 uitvoeringen destijds in de hitparade. Deze originele van Laura Branigan en ook Raf tekende voor een coverversie die eigenlijk ook niet verkeerd was. En die stonden tegelijkertijd in de hitparade. Pierre, dankjewel voor het doorgeven via radiobnt.nl. Misschien heb jij wel een leuke suggestie voor morgen. Laat je inspireren nogmaals via radiobnt.nl/maximaal genieten. Gewoon eventjes checken daar en dan zie je daar een lange lijst met liedjes. En daar zou je uit kunnen putten. Maar misschien valt je ook een andere plaat in die niet in die lijst staat, waarvan je denkt, hé, dat is leuk. Nou, geef hem even door via radiobnt.nl. Houd ook onze socials in de gaten. @radiobnt, Instagram, Facebook. Daarop vind je van alles. Dus dat is alleen maar leuk. Leuke muziek even om te draaien uit de jaren 80, deze van Laura Branigan. Vanavond, over jaren 80 gesproken, is er tussen 7 en 9 weer het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Een potgast. Niet daar, nee, een stamgast. We hebben alleen maar gasten hier bij BNT. Ja, we doen het allemaal voor jou. Een stamgast vanavond. Wie gaat dat zijn? Aan de hand van hints kom je erachter. En als je het goede antwoord doorgeeft, wellicht heeft hij nog wel wat leuks liggen daar om aan jou te geven. Dat zou zomaar kunnen. Vanavond dus het Radio BNT Ethisch Café. Raoul Moreau tussen 7 en 9 hier bij BNT.

0: 5 op Radio BNT. Roger Sanchez, Another Chance, hoorde je met daarvoor Talk to You. En dat doen ze hier 24 uur per dag bij de radio. Nou, dat is niet altijd hoor. Overdag met name wordt heel veel geluld. Nou ja, heel veel. Wordt er het nodige gekletst om je ook natuurlijk een klein beetje te amuseren en te entertainen. Dat hoort er allemaal een beetje bij. Ultra 54 hoorde je met Talk to You. Lekker liedje op Radio BNT. Waar het maandag is, vrienden. 18 mei, de dag waarop Pinkpop het levenslied zag. Het levenslicht zag natuurlijk. 56 jaar geleden, het oudste festival van Nederland, beleefde de allereerste editie. 18 mei 1970. Ja, 56 jaar geleden gebeurden er mooie dingen. Daar weet ik alles van. Als ik een beetje mijn naam en leeftijd ga ontleden, dan kom ik een heel eind. Dan kom ik echt een heel eind. Afgelopen weekend bereikt ons het trieste bericht dat Bas Westerweel overleden is op 62-jarige leeftijd. Bas was presentator van onder andere het Klokhuis op tv. Hij maakte ook programma's voor Avro Radio 3 in de jaren 90. En de sleutels van Fort Boyard heeft hij op televisie gepresenteerd. Later ging Gerard Ekdom dat doen. Maar ja, en Bas was natuurlijk de man, was, zeg ik niet voor niets, van Babette van Veen. En hij heeft een tijd geleden al een hartstilstand gehad. Dat was natuurlijk heel heftig. En het is een fataal geworden afgelopen weekend. Niemand zag het ook aankomen. Iedereen had zoiets van, huh? Is het zo slecht met Bas? Wat is er dan in godesnaam allemaal aan de hand? Nou ja. Ineens is hij er dan niet meer. 62, wat een leeftijd zeg. Bas Westerweel, helaas niet meer onder ons dus. En we betreuren nog iemand uit de muziek. Maar daar ga ik, als alles een klein beetje mee zit, straks wel even iets van draaien. Je luistert naar de middagshow op Radio BNT. Mocht je nog niet helemaal in de gaten hebben en je hebt ons gevonden vandaag,
1: laat ons nooit meer alleen.
0: En maak alsjeblieft een beetje reclame, wees ambassadeur. Als je vanavond naar de Tanus gaat of naar de hockey, of een biertje gaat drinken met je collega's in de kroeg, of gewoon lekker wat familie ontvangt, of andere mensen ziet waarvan je denkt, hey, Radio BNT, ik moet dat wel even duidelijk maken, dat dat een leuke zender is en dat we daar garen naar luisteren. Nou, laat dat dan even doen. Doe jezelf. Hè. Wees dan even ambassadeur van BNT en maak goede reclame voor ons.

En Guru Josh met Infinity, Time for the Guru. Was het origineel van dit liedje. In 2008 maakte Klaas daar dan weer een remix van. En dat is dan weer gebruikt in deze van een paar jaar geleden. Willy William en Trompetta, hoorde je. Trompetta is een grote hit geweest. Het is 5:09. Het is de BNT-middagshow, vrienden. Als je de radio net aanzet, goedemiddag. Van harte welkom. Hopelijk was je weekend lekker lang. Heel veel mensen die hebben daar Hemelvaartsdag nog een brugdagje aangeplakt. Hè? De vrijdag. Dus dat betekent dat je daar gewoon lekker vanaf afgelopen donderdag al vrij hebt tot vandaag. Mijn god. Maar heel veel mensen in bijvoorbeeld de horeca, die hebben gewoon keihard moeten knokken. Dus voor hen even een dikke vette shout-out. Gisteren was het zondag. En ik zat gisteravond op de bank. Ik denk bij mezelf, oh my god, dus morgen maandag, dan mogen we weer. Nou ja, we moeten weer, dat vind ik heel vervelend. Maar we mogen weer. En daar heb je dan eigenlijk toch niet heel veel zin in. Je hebt dan zoiets van, ik zit een beetje in die vrije tijdsmodus. Dat bevalt eigenlijk helemaal prima. Afgelopen zaterdagavond wel moeten werken. En ook heel graag, want je was wellicht getuige van de Radio BNT Party Night. Tussen 6 en 10 hebben we dat weer voor je gedaan. Je favoriete soul, funk en disco tracks op de radio kon je aanvragen. En onder voorbehoud gaan we dat komende zaterdag weer doen. Agenda technisch, ben nog even in overleg, maar hoogstwaarschijnlijk gaat dat wel lukken. Dan gaan we er weer eentje doen, een party night. 4 uur lang de beste soul, funk en disco classics. Dus je mag wat mij betreft alvast een klein beetje gaan nadenken over hetgeen je wil gaan horen. Dan ga ik er nog één doen, tot 5 uur. Two Brothers on the Fourth Floor featuring Desiree en D-Rock. Elk muziekliedje wat je uitbrengt is een droom. Vandaar Dreams.

0: BNT.
1: BNT.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
5: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik wil sneller, snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker!

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijter stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 123 kilometer file in onze regio, maar niet al te verontrustend hoor. 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Op de A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Daar rijdt het langzaam vanaf Noorderloos. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En de meeste vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 7 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

0: Ik denk, ja, mijn eerste liedje is van Bluff en dat is geen Bluff. Van deel 2 van de show dan, zeg maar. Hè. Alles is liefde van Bluff hoorde je. En nieuwe platen op dit moment uit met Hannah May. En dat is eigenlijk best wel een hit. Met Bente hebben ze een plaat gemaakt. Zodra er komt Cancer, dat zie je er weer aan. Dus al die artiesten die gaan daar weer optreden. Hoe vet is dat? Alles is liefde, alles is familie. Het is wel 6:05. Deel 2 van de middagshow, vrienden. Goedemiddag, het is 18 mei 2026. Radio BNT met de middagshow. Nog tot een uurtje of 6. En als je ons wil bereiken voor alles wat je kwijt wil. Goede feedback, daar houden we van. Of liedjes die je aanvragen of gewoon iets wat je wilt delen met de mensheid. RadioBNT.nl of doe het via Facebook of Instagram. Je kunt ons bereiken @RadioBNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. En wereldwijd natuurlijk via het World Wide Web. We hebben het straks even over de podcast. De podcast. En het is vandaag exactement de geboorte van het oudste festival van Nederland. Namelijk Pinkpop. 56 jaar wordt dat gevierd. En de allereerste editie vond dus plaats op 18 mei 1970. Dat is toch al even geleden. We hebben het 50 jaar jubileum een tijdje geleden gevierd. Dat was volgens mij nog met Jan. En daarna is het allemaal een beetje overgegaan naar Mojo. En tegenwoordig loopt het allemaal via Mojo. Maar er is ook nog wel een Pinkpop-directrice in dit geval. Een jonge dame. En ik vind het heel stoer wat ze doet. Dus ik wens haar succes met de nieuwe editie. Waar onder andere de Foo Fighters acte de présence gaan geven. Jawel. Vanavond dus het ethisch café met Raoul Moreau tussen 7 en 9. Ik probeer ook nog even wat ethische tussendoor te slingeren vanmiddag. En we moeten nog iemand even eren die ons is ontvallen. Helemaal niet meegekregen. Ik hoorde het vanmorgen bij een collega. Ik denk, daar moeten we wel even iets mee doen. Dus daar kom ik zo dadelijk even op terug. En voor de rest gaan we lekkere liedjes draaien die jij wellicht wil horen. De dag gewoon een beetje vrolijk afsluiten. De kop van de week bij de vrienden is er vanaf. Die altijd lastige maandag.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers
0: en Baby Ratcha.

0: dat is dan wel gewoon de maandag. Hè? En dan is het één dag. En volgende week dinsdag is alles weer gewoon normaal. Nou ja, wat is er tegenwoordig nog normaal in het leven, vrienden? Laten we heel eerlijk zijn. Je voordraden we eens eventjes kijken. New Religion, een lekker liedje van Baby Raksha en Faithless. Dat zat er natuurlijk wel in als sample. En ik moet zeggen dat hij heel aardig gelukt is. Ridwan Taghi krijgt dus toch twee nieuwe advocaten die hem willen bijstaan. Ze hebben alleen ruim tijd nodig om het pagina's dikke dossier door te nemen. Om hem dan ook zo goed mogelijk bij te kunnen staan. Ik wens jullie heel veel succes. Eens even kijken. Ja, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk... we hadden het er straks al eventjes over dat lekker lange weekend. Maar ja, qua weer zetten het allemaal niet heel veel soda aan, Van Dijk. Het is allemaal een beetje dat je zegt, kom er een kwel. Maar vrienden, het gaat goed komen. Langzamerhand deze week gaan de temperaturen stijgen... om eind deze week op een goede dubbelcijfer uit te komen. We zitten nu al in de dubbele cijfers, maar het wordt nog lekker warmer. En dan krijgen we dus een mooi Pinksterweekend. Vanavond het officiële begin van de avondvierdaagse. Onder andere in Landgraaf, daar ga ik hem lopen. Misschien ga jij hem op een andere plek lopen. Voor meer informatie, avondvierdaagse.nl. En als je nog wil aanmelden in Landgraaf, kan dat. En dan is het avondvierdaagse.landgraaf.nl. Daar staat een knop op de site. Daar kun je je aanmelden. En dan krijg je gratis water en fruit. Niet water en brood. Nee, water en fruit. Oké, ook prima. En je kunt kiezen tussen 5 en 10 kilometer. Dus op zich is dat wel lekker. Dus zodra ik direct naar de show, dan... andiamo! Dan gaat het gebeuren. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Mag ik even gezellig tot een uurtje of 6 bij je aanschuiven? Radio
1: BNT. De BNT Middagshow. Met Roger Scheef.

Nou, hij weet er helaas niks meer van dat hij deze plaat heeft uitgebracht. Want er is een dikke vette hit geweest in de jaren 90. Volgens mij is hij door zijn vader doodgeschoten, deze Bob Marley. Je hoorde Iron Lion Zion uit de 90's op Radio BNT. Lekker liedje is dat trouwens. En daarvoor hadden we het eventjes over Ridwan Taghi. En dan is het toch wel toevallig dat je dan daarna in de playlist Prisoner tegenkomt. Dua Lipa, Miley Cyrus. En we hebben het ook al gehad over water en fruit. We bedoelden water en brood. Nee, we bedoelden water en fruit. We zeiden water en brood. Eigenlijk maakt er allemaal niet uit. Dus 5:45, vrienden. Maandagmiddag. Lekker onderweg naar huis. En heb je avonddienst, dan moet je nog beginnen. En dan wens ik je in ieder geval een goede dienst. Heb je nachtdienst, dan is het helemaal jammer. Want dan moet je af gaan tellen tot je vanavond aan je werk moet gaan. Middagdienst, dan zit je er eigenlijk middenin. Als de radio dan op BNT staat, vind ik het prima. Als je nou met een aantal collega's er even bij elkaar zit en je denkt bij jezelf, hey, weet je wat leuk is? Ik hoorde daarnet praten over leuke muziek. Misschien moeten we, om eens wat beter te kunnen functioneren op onze werkplek, een leuk lijstje met liedjes samenstellen. En dat sturen naar radiobnt.nl. Ja, dat zou je kunnen doen. Dan stel je je eigen radioprogramma samen. En dat doe je dan vanuit je werk. We hebben daar een programma voor. Van maandag tot en met vrijdag, ochtends hoor je dat. Tussen 10 en 12, direct na de ochtendshow in de Bazentijd. Dus stuur een lekkere lange lijst met liedjes naar radiobnt.nl. Dan hoor je ze wellicht morgenochtend al terug op de radio. Tussen 10 en 12 uur in de Bazentijd. Ja, en zo dadelijk gaan we het dan er even over hebben. Hè? Want wie is er nou eigenlijk overleden? Eigenlijk is het iemand die we allemaal kennen. En je realiseert het je niet, maar je hoort het zo. Naar Brooke Fraser.

Brooke Fraser was het. En There's Something in the Water. Ja, is wel lekker eigenlijk. Het jammer is eigenlijk dat we daarna nooit meer iets van haar gehoord hebben. Ze heeft namelijk een album uitgebracht en daar kwam één singeltje vandaan. En dat was deze. En gedraaid eventjes als hit van een aantal jaar geleden. Een hit uit de Zero's. Stiekem voor je gedraaid. Heel stiekem. Maan en Goldband.

0: we zagen op Bevrijdingsdag dat de Josti-band ambassadeurs van de vrijheid waren dit jaar. En die zijn eigenlijk overal naartoe gegaan. Langs alle bevrijdingsfestivals, in de helikopter. Ik vind gewoon super dat daar aandacht voor is. En Maan doet heel veel met hun samen. En vaak wordt dat onderschat. Maar wel goed om dat even te benoemen. Het is 5:30, Radio BNT. En afgelopen weekend op 76-jarige leeftijd overleden op 16 mei Dennis Lockerier. En hij was de stem achter Dr. Hook. Dr. Hook kende natuurlijk een andere zanger destijds. Dat was Ray Sawyer. Die overleed al in 2018. Dat is die man bekend van dat zwarte lapje voor zijn oog, weet je wel. En Dennis Lockerier, dat is de stem van Dr. Hook. Die is overleden aan een langslepende nierziekte. Afgelopen zaterdag op 16 mei op 76-jarige leeftijd. Even over het hoofd gezien of niet opgemerkt. Maar wel goed om te melden. En tragisch, hij is niet meer. We eren hem zo dadelijk even met een classic uit de 80's. Eerst kijken we even naar het weer de dag. Die starten vandaag een beetje koud en regenachtig. Vanmiddag is dat redelijk goed gekomen. Want wolken en zon wisselen elkaar af. Temperaturen schommelen tussen de 14 en max 17 graden. Het is overwegend droog vanavond. Dus dat is lekker als je aan de avondvierdaagse gaat beginnen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. Langzamerhand de komende dagen gaat de temperatuur steeds verder omhoog. We krijgen een mooi Pinksterweekend.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De 60 hanen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gedumpt bij de woning van een pasgetrouwd stel in Hees maken daarna omstandigheden goed. De dieren werden als een stunt achtergelaten, maar bleken zwaar onderkoeld, kaalgeplukt en verzwakt. De dierenambulance bracht de overlevende 57 hanen naar Stichting Hurmes Dierendhuis in Stramprooi. Dankzij intensieve zorg, warmte en speciaal voer knapt een groot deel van de haantjes inmiddels zichtbaar op. De stichting heeft een inzamelactie opgezet om de hoge medische en voerkosten te kunnen dekken. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven heeft per direct de alcoholwet en kansspelvergunningen van Café 040 aan de Lijnbeekstraat ingetrokken. De horecazaak was al tijdelijk gesloten nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. De intrekking is gebaseerd op het slechte levensgedrag van de leidinggevende. Een van de uitbaters is ook betrokken bij 3 zaken aan de Kruisstraat, waarvan vorige week de vergunningen werden ingetrokken wegens vermoedelijke drugshandel. De sluitingen maken deel uit van een grootschalig onderzoek naar ondermijning in de wijk. En in Drimmelen wordt met man en macht gezocht naar de 1 jaar oude Australian Shepherd Blue. De hond raakte zaterdag vermist toen op de rivier de Amer een boot omsloeg. De 4 menselijke opvarenden konden worden gered, maar van de hond ontbreekt nog ieder spoor. Hondenzoekteam Brabant heeft een grote zoekactie opgezet en zet vanmiddag onder meer een speciaal droneteam in. Ook worden er flyers uitgedeeld in de Biesbos en worden camerabeelden van nabijgelegen restaurants bekeken. Blue is herkenbaar aan een opvallend blauw en bruin oog. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 123 kilometer file in onze regio, maar niet al te verontrustend hoor. 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Op de A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Daar rijdt het langzaam vanaf Noorderloos. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En de meeste vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 7 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft zijn meisje leren kennen op dit liedje. Dat was een 12-inch die gekocht heeft voor haar. En dat was in 1983 toen dit ook uitkwam. En ja, dat is logisch, want ja, daarna was er eigenlijk alleen maar dit. We hebben daarna nooit meer iets gehoord van ene Ryan Paris. Dolce Vita, nummer 1 uit 1983. En deze Ryan Paris, dat is leuk, want we dachten, wanneer wordt die plaat nou eens een keer gecoverd? Afgelopen vrijdag kwam er een nieuwe versie uit van Dolce Vita door de Limburgse Gabriella Massa.

0: Uit Limburg komt ze, uit het zuiden van Limburg zelfs. Gabriella Massa, Dolce Vita. Zo zie je maar weer dat de Duitse en Italiaanse taal ook een fantastische combi is, toch?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: 6:14, de podcast. Die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er reeds 104 online. Jos Menne werd vorige week gedropt en afgelopen zaterdag dropte ik de podcast met Paul Verstegen. Paul is journalist, presentator, documentairemaker. Werkt al geruime tijd bij L1. Heeft een mooie stem. En ik heb hem ooit leren kennen eind jaren 80. Toen werkte hij voor het Centrum Gesproken Lectuur in Graven. Daar werd toen de hitkrant, het welbekende popblad van onze jeugdigen vroeger, werd op cassette ingesproken. En Paul was een van de stemmen. En daar herkende ik hem intussen een beetje contact gehouden. En ik dacht, goh, misschien moeten we zijn verhaal eens optekenen. Wie is nou eigenlijk die Paul Verstegen? Nou ja, als je het hoort, hij heeft twee kinderen. Trotse papa, heeft op heel veel plekken in Nederland gewoond. Geboren in Os trouwens. En reeds nu in Landgraaf woonachtig en dus werkzaam als journalist, presentator, documentairemaker. Over die documentaire gesproken, heeft een documentaire gemaakt over de meijongens. Misschien ken je dat begrip. Dus op heel veel plekken in Nederland is de mei een meiden, daar wordt dan naar gezocht. Meestal is dat in mei, vandaar natuurlijk mei ook, hè, ja, van het jaar. Landgraaf is het, maar het is op nog veel meer plekken. En Paul heeft er een documentaire van gemaakt om ook eens in kaart te brengen wat nou eigenlijk die meijongens zijn, want dat is eigenlijk een begrip. Eind deze maand, op 30 mei, zie je dat 2 keer om 6 en 9 uur 's avonds bij L1 Televisie. Dat is het mysterie rondom de meijongens. Mooie documentaire wat hij daarvan gemaakt heeft. Nou ja, laat het dan vandaag ook de geboortedag van Pinkpop zijn. 56 jaar geleden vond de eerste editie van Pinkpop plaats. Gebeurde op 18 mei 1970. En als ik het dan toch heb over mijn podcast, check dan ook even de podcast met Pinkpop-baas Jan Smeets. Die maakte ik 1,5 jaar geleden. Mooi verhaal met Jan gemaakt over het ontstaan van Pinkpop. Over Neil Young, die altijd al heel graag heeft willen hebben op Pinkpop. Nog steeds niet gelukt. En een mooi gesprek is dat geworden. Dus als je de moeite wil doen en denkt bij jezelf, goh, ik vind het wel leuk om een podcast te gaan luisteren, te gaan volgen, dan zou dat wellicht een optie zijn. Volg de podcast, dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem alsjeblieft met je eigen socials.

Davina Michel en Still Champagne. 5 minuten voor 6 op Radio BNT. Vrienden, wat een lekker liedje is dat. Janet Jackson, All For You daarvoor. Change zat daar natuurlijk een klein beetje in als sampletje. En we eerden ook even Dennis Lokeraier, die overleden is op 76-jarige leeftijd afgelopen zaterdag. Hij was de stem van Dr. Hook, Baby Maxer, Blue Jeans, Talk, even gedraaid uit 1982. En dit was hem, de middagshow voor vandaag. Die van maandag 18 mei 2026. Veel plezier straks met niemand minder dan Raoul Moreau om 7 uur. Ethisch Café opent de deuren met heel veel ethisch muziek op de radio. Ik moet het toch nog een klein stukje doen. Hij kwam afgelopen vrijdag namelijk uit op CD en op vinyl. Als voorloper van Foreign Tongues, het nieuwe album van de Stones. Dat gaat uitkomen op 10 juli aanstaande. Dit is in.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim €67.000 aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markeszauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markeszauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt er flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De 60 hanen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gedumpt bij de woning van een pasgetrouwd stel in Hees maken daarna omstandigheden goed. De dieren werden als een stunt achtergelaten, maar bleken zwaar onderkoeld, kaalgeplukt en verzwakt. De dierenambulance bracht de overlevende 57 hanen naar Stichting Hurmes Dierendhuis in Stramprooi. Dankzij intensieve zorg, warmte en speciaal voer knapt een groot deel van de haantjes inmiddels zichtbaar op. De stichting heeft een inzamelactie opgezet om de hoge medische en voerkosten te kunnen dekken. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven heeft per direct de alcoholwet en kansspelvergunningen van Café 040 aan de Lijnbeekstraat ingetrokken. De horecazaak was al tijdelijk gesloten nadat er op Koningsdag een man werd neergestoken. De intrekking is gebaseerd op het slechte levensgedrag van de leidinggevende. Een van de uitbaters is ook betrokken bij 3 zaken aan de Kruisstraat, waarvan vorige week de vergunningen werden ingetrokken wegens vermoedelijke drugshandel. De sluitingen maken deel uit van een grootschalig onderzoek naar ondermijning in de wijk. En in Drimmelen wordt met man en macht gezocht naar de 1 jaar oude Australian Shepherd Blue. De hond raakte zaterdag vermist toen op de rivier de Amer een boot omsloeg. De 4 menselijke opvarenden konden worden gered, maar van de hond ontbreekt nog ieder spoor. Hondenzoekteam Brabant heeft een grote zoekactie opgezet en zet vanmiddag onder meer een speciaal droneteam in. Ook worden er flyers uitgedeeld in de Biesbos en worden camerabeelden van nabijgelegen restaurants bekeken. Blue is herkenbaar aan een opvallend blauw en bruin oog. En tot zover het regionieuws op radio.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Gek op plaats.

0: Een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim €67.000 aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Raoul Moreau.

1984. Maar na Last Christmas moesten de fans enige tijd wachten op een volgende single. En die kwam er eind 1985. En dat was dus deze, I'm Your Man. Het werd een dikke hit toen. En 6 maanden nadat de single uitkwam, toen maakte Wham bekend dat ze gingen stoppen. Er kwam een afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En raad eens wat het laatste nummer was dat George Michael en Andrew Ridgeley daar samen speelden. Juist ja, dat was dus I'm Your Man.

Electric Light Orchestra. Het nummer dat je hoorde werd in slechts 2 dagen tijd geschreven als een last-minute toevoeging aan het Time-album. Ze wilden wat meer rock'n'roll-energie toevoegen aan de LP. En Hold On Tight was eigenlijk een onmerkelijke breuk met het verleden ook. Omdat het een van de eerste ILO-nummers is waarin de bekende strijkinstrumenten ontbreken. Was je natuurlijk al opgevallen, hè, dat er ook een stukje in het Frans werd gezongen. Nou, hoe zat dat? Jeff Lynne die belde destijds met de Franse nanny van zijn kinderen om te helpen met de vertaling. En zo werd Hold On Tight to a Dream, Accroche-toi à ton rêve. Ja, zo zat dat. Het land van de Eiffeltoren. Ja, een Eiffeltoren, dat is dan weer een leuk bruggetje naar dit nummer. A View to a Kill van Duran Duran. Want ja, die James Bond film die speelde zich gedeeltelijk in Parijs af. En ook de videoclip werd daar deels opgenomen. Dus zo hebben we het bruggetje dus gemaakt.

0: Simon Le Bon en aanhang. Duran Duran was dat.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wij gaan het weer even voor je op een rijtje zetten wat er deze week in de jaren 80 gebeurde. We kijken dan naar de week die ging van 18 naar 24 mei in de 80's. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is op 19 mei 1980 de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met Sovjetleider Brezhnev. En FC Utrecht speelde op 22 mei 1981 de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs tussen aanhalingstekens mee naar huis en slopen daarvoor het halve stadion. In de week van 18 mei 1982 staat Nicole op nummer 1 in de top 40 met Ein bisschen Frieden. Ze won het Songfestival. Speciaal voor de Nederlandse markt stond een vertaling van het nummer op de B-kant van de single. Precies een jaar later was Beat It van Michael Jackson de best verkochte single in ons land.

over te nemen. En daar zijn ze weer. Luister, op 22 mei 1985 gaat in San Francisco de James Bond film A View to a Kill in première. Het was de 7e en laatste film waarin de rol van agent 007 werd gespeeld door Roger Moore. En de hit uit die film die hoorde je zojuist nog in het Ethisch Café. Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 21 mei 1986 boekte het CDA van premier Ruud Lubbers een forse overwinning. Ook de Partij van de Arbeid behaalt onder de nieuwe lijsttrekker Wim Kok forse winst. Populaire bioscoopfilms waren deze week in 1987 Beverly Hills Cop 2 met Eddie Murphy en Judge Reinhold en La Bamba over het leven van Ritchie Valens met Lou Diamond Phillips in de hoofdrol. Een jaar later, in 1988, was vooral de film Willow met Val Kilmer een kaskraker. Op 23 mei 1989 wint Angela Visser de Miss Universe-verkiezing in Mexico. Op diezelfde dag wordt Richard von Weizsäcker herkozen tot bondspresident van West-Duitsland.

producer Quincy Jones die wilde per se een rocknummer op het album Thriller. En hij moedigde Michael aan om iets te schrijven in de stijl van My Sharona van The Knack. En daar moest een gitaarsolo in, zei hij. En die gitaarsolo die kwam er en die werd gespeeld door Eddie Van Halen. En hij deed dat als een vriendendienst. Hij wilde er geen cent voor hebben. En tijdens het opnemen van die solo vloog de monitor in de controlruimte spontaan in brand. En Eddie Van Halen wist op dat moment zeker dat het wel goed zou komen met het nummer. Dat was althans zijn eerste reactie toen het gebeurde. Ja, de rest is bekend, hè. Het kwam inderdaad goed met het nummer. Het kwam goed met het album. Echt een klassieker, zowel het album als de single. Michael Jackson in het 80s café en Beat It. Onderweg naar een favoriete top 3. Drie leuke nummers onderweg zo dadelijk. Ik ga je er alles over vertellen. Na deze van Third World en Try Your Love.

0: Dit nummer werd geschreven en geproduceerd door niemand minder dan Stevie Wonder. Hij nodigde de band regelmatig uit in zijn huis om te repeteren en werkte nauw met ze samen in de studio. Hij speelde ook mee op het nummer Third World, hoor je, en Try Your Love van 1982.
1: De favoriete top 3.
0: Het is bijna 19:30 en dus is het weer tijd voor een favoriete top 3 in het Ethisch Café. Ik kijk daar elke week weer naar uit, moet ik je zeggen, om te horen van jullie welke ethisch plaatjes jullie nu het leukst vinden. Nou, de keuze is vandaag gemaakt door Victor Huveniers uit Dongen. Hij stuurde ons een berichtje met zijn favoriete ethisch nummers. Hij schreef er wel bij dat het heel erg lastig was. Ik zal het woord dat hij hier schreef niet noemen.

0: Het regent gestaag verder in grote delen van Limburg en Brabant. En wat is het dan lekker als jij dicht bij de radio kunt kruipen. En met een nummer als dit, dan heb je alleen maar de neiging om nog dichterbij te kruipen, toch?
1: De favoriete top 3.

Dit was een van de eerste danceplaten die op grote schaal gebruik maakten van samples uit documentaires en nieuwsberichten in combinatie met elektronische vocoders, zoals ze dat noemden toen. En het was succesvol, mogen we wel zeggen. Het werd een dikke nummer 1 hit en vanwege het enorme succes werd 19 niet alleen in het Engels uitgebracht, maar ook in het Spaans, Frans, Duits en Japans. Paul Hardcastle hoorde je in het 80's Café. Straks is ook weer een stamtafelgast. Wij zoeken een groep vandaag die in 1974 in New York werd opgericht en eigenlijk Angel and the Snake zou gaan heten. Wie zou dat zijn? Je krijgt nog 2 hints van mij, hoor. Dus niet getreurd als je het nu nog niet zou weten. Hier zijn de Pet Shop Boys.

De Pet Shop Boys die schreven dit nummer met het idee om het aan Madonna of Hazel Dean aan te bieden. Ze twijfelden lang en uiteindelijk besloten ze om het zelf te houden, omdat ze het te goed vonden om weg te geven. Het nummer heette eerst Heartbeat, maar de titel werd veranderd in Heart, omdat drummer John Moss van Culture Club net een nieuwe groep was begonnen, genaamd Heartbeat UK. Straks in het tweede uur gaan wij natuurlijk ook weer een top 40 van ergens deze week in de 80's met je doornemen. Daarvoor moeten we even een jaartal gaan bepalen en daarvoor hebben we dat hele grote rad in de studio staan. En dus hoeven we daar weer een zwengel aan. En dan kijken we even welk jaartal daaruit rolt. Nou, dat gaat worden 1988. Straks is in deel 2 dus de top 3 van deze week in 88.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SimOli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Raoul Moreau.

Nederpop met een hoofdletter en mogen we toch wel zeggen. De Dijk en Ik ben nergens goed voor. Het was in 1989 de allereerste single van De Dijk die de top 10 bereikte in de Nederlandse top 40. En ze liepen toch al een tijdje mee toen. En het was kantje boord, want de single bereikte exact de 10e plaats en niet hoger dus. De Dijk had trouwens vlak voor deze hit een platencontract verloren vanwege een gebrek aan commercieel succes. En dit maakte dus eigenlijk alles extra bijzonder, omdat na dat verbreken van dat contract dat ze toen juist wel een top 10 hit scoorde. Dit is Radio BNT met het Ethisch Café. En in het Ethisch Café, ja, elk café heeft een stamtafel, hè. Dus een stamtafel mag ook niet ontbreken in het Ethisch Café. En aan die stamtafel zit wekelijks een stamtafelgast in dit programma. Ik geef je 3 hints. Dit is hint 2 van 3. We zoeken dus een groep en een wit team.

begonnen in 1974 als de New York City Players. En twee jaar later werd dat gewijzigd in Cameo. Ze maakten tussen 1977 en 1986 minimaal één album per jaar. En hun grootste successen hadden ze dus uitgerekend met dat album uit 1986. Daarop staat het nummer dat je hoorde, Candy. Maar daarop staat ook Word Up, die andere grote hit van Cameo. Zometeen de hits van 1988, de top 3 van deze week. In dat jaar gaan we zo voor je dragen. We nemen dan ook alle verschuivingen uit de lijst met je door. De nieuwe binnenkomers, de sterke stijgers en zo. En eerst draaien we de alarmschijf uit datzelfde jaar. Deze week in 1988 was dat I Don't Want To Live Without You van Foreigner.

Foreigner heeft dit nummer vaak bestempeld als een van zijn persoonlijke favorieten uit de gehele discografie van de band. I Don't Want to Live Without You. Het was de derde single van hun zesde studioalbum Inside Information uit 1987. En op vrijdag 20 mei 1988 was het nummer aan het begin van elk uur te horen bij Veronica op Hilversum 3. Want het was toen, zoals gezegd, alarmschijf. Nummer 1 in de tipparade. En van de tipparade naar de top 40 van toen. 21 mei 1988, toen werd die de lijst gedateerd. 4 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 24 en de eerste op 40. CCCP, Made in Russia. Ja, de New Beat die kwam toen opzetten. The Sound of Sea ken je misschien ook nog wel. En dit was uit diezelfde periode. CCCP, Made in Russia. En op 34 Bruce Springsteen als eerste week met One Step Up. Op 30 Stevie Wonder en Michael Jackson met Get It. Dat was de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer. En de hoogste op 24, dat was Divine Emotions van Narada Michael Wolf.

0: as Express. En richting de top 10 ging ook Ziggy Marley met Tomorrow People. Die steeg van 19 naar 11 deze week in 1988. En hoe zag toen die top 3 er dan uit? Van 4 naar 3 ging Fleetwood Mac met Everywhere. Van 7 naar 2 Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. En de nummer 1 die was exact hetzelfde als een week eerder. Morricante en Yekke Yekke. En die bovenste 3 komen eraan voor je.
1: Metro Olmero.

Dit was de allereerste Afrikaanse single die meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in Europa. Morikante was dat. En hij nam een nummer op in Parijs, waar hij toen illegaal verbleef. En mede door het succes van Yeke Yeke kreeg hij niet veel later een verblijfsvergunning in Frankrijk. Deze week in 1988 was Yeke Yeke, zoals gezegd, de best verkochte single in Nederland. Zometeen is het tijd voor onze stamtafelgast. En je hebt de derde en laatste hint nog van mij te goed. De groep die we zoeken was de eerste Amerikaanse band die in Nederland 3 decennia achter elkaar een nummer 1 hit wist te scoren. Wie zou dat zijn? Zometeen hoor je het en dan draai je.

0: Turner en Jonathan Butler deden het in 1986 nog een keertje dunnetjes over. Bescheiden hitje toen, maar blijft leuk om te draaien. If you're ready, come go with me.
1: En Raoul, die zit er vandaag aan de stamtafel in het ethisch café.
0: Ja, dat gaan wij nu onthullen. Ik heb jou drie hints gegeven, hè, over...

is Heart of Glass, Dreaming and Atomic. In 1980 verscheen het door Mike Chapman geproduceerde album Auto American, met daarop onder andere de reggae cover The Tide is High. In datzelfde jaar werd het nummer Call Me gebruikt in de film American Gigolo. Ook maakte Blondie de eerste blanke rap-hit getiteld Rapture. Blondie viel eind 1982 uiteen met bittere rechtszaken over royalties als gevolg. Debbie Harry en haar levenspartner Chris Stein die waren al die tijd de motor achter de band. En de andere bandleden die voelden zich door hen financieel benadeeld. Vanaf 1982 zorgde een levensbedreigende ziekte ervoor dat Stein niet meer muzikaal actief kon zijn. Harry gaf daarop haar solocarrière op om 2 jaar lang voor Stein te zorgen. Uiteindelijk herstelde hij voldoende om zijn muzikale carrière te hervatten. In 1998 maakte Blondie een comeback met het album No Exit. Ze gingen op wereldtournee en scoorden een nummer 1 hit met het nummer Maria. Blondie werd hiermee de eerste Amerikaanse band die in Nederland 3 decennia nummer 1 hits wist te scoren. Ook in de jaren die volgden bleef Blondie albums maken en ook toeren. Eind 2017 verscheen bijvoorbeeld nog een

dat Debbie Harry en Chris Stein hun omvangrijke muziekportefeuille hadden verkocht. Wij gaan uiteraard twee blondie hits draaien uit die omvangrijke muziekportefeuille. Zometeen de Tide is High, eerst Call Me.

80 dit, hè? Vroege jaren 80 dan wel. Blondie en The Tide Is High. En ook Call Me hoorde je. Allebei uit 1980. Blondie vandaag dus aan de stamtafel in het 80s café. Morgen is er weer een BNT-werkdag met Erik Kreutzer, Duncan Rush en Roger Schepers. Zet ook dan je radio op BNT. Dit was het 80s café voor vandaag. Zometeen heb ik Prince nog voor je met Sign of the Times, nu ABC en All of My Heart.

0: Quinté. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028... waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: sluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frisch op Radio BNT.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: Day. De musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ja, het is

0: alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028... waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. BNT.
1: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: De nieuwsupdate.
2: Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk.